Dit was Devinder Singh Sionaat, lieve luisteraars, hier live over The Power of Love. En ik ga u meenemen richting, ja, once again, Mr. Devinder Singh Sionaat.

Dit was de Big Band exclusive from Holland, lieve luisteraars, met de Chutney Mashup 3. Sanjay Jodha, Satvika en natuurlijk onze Mr. Dino. We gaan richting, even kijken, Prashant Ramjetanji met een prachtige ballad. Geniet ervan.

Geweldig gezongen door Mr. Sanjay Jodhaji, lieve luisteraars. En u weet het, het is vandaag vrijdag. Vrijdagavond natuurlijk, het local programma hier over Amor FM. Bent u in het verkeer, rijd dan vooral voorzichtig. En leg die telefoon ergens aan de zijkant. Focus je op het verkeer. En veilige aankomst aan u allen toegewenst. Blijf vooral afgestemd op de enige echte. The Power of Love. Het volgende nummer wat ik voor u klaar heb staan, lieve luisteraars, dat is gezongen door Mr. Bigaman. En Bigaman is natuurlijk een zanger van Classics, muziekformatie Classics. Geniet ervan.

0: Amor FM. En nu, uitgangsagenda.
1: नाटक ग्रुप मस्ताना खिलाड़ी प्रेजेंट्स न्यू प्रिंट नाटक आउट सूरीनाम। नहियर के नौकरानी बन गयी ससुराल की महारानी। नाटक फॉल अक्सी ड्रामा सेंसासी एंड इमोशी।
2: व्हाट इज द लॉन्ग स्टोरी फिर फॉर सूरीनाम उस अपनी का कोला क्रीक।
3: वेल के इज द होक्स का बैरख इन सूरीनाम तब वे द बैरख दी द होक्स इज।
4: सैटरडे 2 मई डॉर्पहुइस XXL उत्रेख्त बेंजोप।
1: फॉर आनफांग टाइडे Showstart en kaartverkoop. Check de website natakshow.nl.
5: Mastana Khiladi presents. Op zondag 3 mei een eenmalige bonus natak. Tevens ook de afscheidsparty van Mastana Khiladi. Don of Petje Harana. Tangri Pasar Kemarna. Locatie Partycentrum Sunrise Rotterdam. Voor alle fans geven we tickets met Jabbar Just korting. E-kaart aan €20. Doe je maar een lekkerje. €30. Groep tickets Bihaiga. 5 kaarten voor €60. De zaal gaat 3 uur open. Natak start 4 uur. Tickets online. www.natakshow.nl/sosoparkeerba. Chameli Catering aanwezig. Sunrise Rotterdam. It's a 007 events presentation.
1: Voor info 0649-002400.
6: 007 Events, Keesje.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents The Biggest Party of the Year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Sichtenburg, de Den Haag. Biggest Welcome Party of the Year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rafika Tindial met hitnummer Pom Didamadol. Eenmalig show. Daarnaast hebben we live Brady Gunner. Groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Yudin, Junior Flex, DJ Sunils, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Jero. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groeptickets €40. Voor tickets en VIP, dan Dansieparty.nl en kc.nl.
7: Shiraz Entertainment presenteert met trots zijn 10e theaterproductie Range Ishq, de kleuren van de liefde, de musical. Op zondag 3 mei in Amarete Den Haag. Inloop 2 uur, einde musical 20 minuten over 5. Prijzen €20, €25, €30 en €35. Voor kaartverkoop en meer informatie amare.nl. Ooievaarskorting 50%. Pauzedrankje en garderobe inbegrepen. Live music van Diamonds 2000. Op zondag 3 mei 2026 in Amarete Den Haag. Spuiplein 150. Range Ishq. De kleuren van de liefde. De musical.
1: IS Creations in samenwerking met GNS Promotions Presents op zaterdag 2 mei. Talentenjacht Festival en Gala Glow 2026. 10 kandidaten zullen gaan strijden voor de felbegeerde trofee. Onder begeleiding van Indre G, gastzangers Indro Neil Roy, Boyke Datadin en Arjun Hanuman. After Party, dansen met de beste bandjes, exclusive to famous Massive en Midnight. The most wanted DJs Sunils en TJ Chukua. Dresscode stijlvol. Kaarten en VIP-tafels via i-tickets.com.

0: Fans proudly presents Live in Concert, the Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Padwa of Sundag, 6 September 2026, Locatie, Avas Live, Johan Cruijff Boulevard, 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 5:30, showstart 's avonds om 7:00. Unforgettable 90s. Kumar Sanu and Anuradha Padwa live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
1: Milan Soetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhojal Bhat. Ja, Bhojal Bhat Cookout. Troefkoolcompetitie. Oom Bansi. Biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milan Soetermeer, 3 dagen vol hangama. So be there.
2: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3:00 in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Ashaji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikariji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosleji op zondag 21 juni om 3:00 in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
0: Einde uit Hans' agenda. Amor FM.

Suriname. Music for Matsy. Stars. The stars. Number.

Dit waren Mr. Rohit Chediji en Ryan Abdul Aziz van muziekformatie The Stars from Suriname. En het volgende nummer is tevens gezongen door Mr. Rohit Chediji. En dan wel een ballad, hè. Samen met Safira Ram Ratansing van muziekformatie Showtime.

Dit was muziekformatie Showtime from Suriname, lieve luisteraars. En gezellig dat u afgestemd bent op the one and only, the power of love. Ik ga u meenemen richting Wiris Gurcharanji met Kate He Ham Kasam.

prachtige muziek gearrangeerd door muziekformatie New Eagles. En daarvan is Nonwa, Mr. Non, de manager himself. Non Jawahir, natuurlijk onze enige echte drummer, lieve luisteraars. Ik ga u meenemen richting muziekformatie Express met Sanjana Malu.

Once again, muziekformatie Showtime met Chanil Nanhu. Was het, lieve luisteraars. En ik ga u meenemen richting Mike Z. Met Amber Seria Mix is dit. Hier live over uw radio.

0: Colipsing presenteert United Cement. Geproduceerd in Suriname. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Colipsing winkels.
1: Met tegels van Matisa voel jij je echt thuis. Wij bieden een uitgebreide selectie aan tegels in diverse maten. Van 10x10, 100x100 en 60x120 centimeter. Je vindt bij ons vloertegels, wandtegels, zwembadtegels van topmerken. Zoals Koninklijke Royal Mosa, Gebo en Gebo. Onze tegels zijn van Europese herkomst en A-kwaliteit. Ook verkrijgbaar bij Amalu aan de Fred Derbystraat nummer 103. Daarnaast hebben wij ook verf van topmerken, zoals Flexa, Garden, Sigma en Cetol. Geschikt voor metaal, hout, muren en daken. Wij bieden ook tegelleem van Fobiflex en Hanson uit Nederland. Voegcement van Fobi in bruin en antraciet, diverse soorten tegenleem, waaronder tegel op tegel, uitvlakmortel en egalisatiemortel. Ook voor roestvrije douchegoten met speciale afvoer en verschillende soorten wasbakken kun je bij ons terecht. Kom snel langs en profiteer ook van onze regelmatig vernieuwende restpartijen tegels met 50% korting. Matesa Tegels, duurzaam en kwaliteit. Dr. Sofie Redmondstraat, nummer 254. Telefoon 44 31 71, WhatsApp 8746772.
2: Op zoek naar het goedkoopste vliegticket zonder extra moeite? Hier heb je hem dan. www.satiumtours.nl.
3: Zie in één oogopslag wanneer je het goedkoopst vliegt met onze prijskalender.
2: Scan je paspoort, maak je reservering in slechts 2 minuten en betaal zoals jij wilt. iDeal, Tikkie, Bancontact, Klarna, American Express, Visa of Mastercard.
3: Geen barrières, geen stress, alleen voordeel.
2: Boek slim, boek snel, boek via satiumtours.nl.
3: Vragen? App ons gewoon op +31 70 711 3625.
2: Satium Holidays, world class, worldwide.
4: Tappies, Chicks en Golden Wings. Hoofdvestiging, Tappies, Halftuinweg, nummer 5. Golden Wings, Latour, Latourweg, nummer 100.
5: Lekker.
4: Golden Wings, Hoek Zonnebloemstraat, Fransje Vanenstraat.
5: Lekker.
4: Golden Wings, Kwata, Kwataweg, Hoek Swastikaweg. Voor lekkere, heerlijke fried chicken moet u bij Golden Wings zijn.
5: Lekker, lekker.
4: Tappies, Tappies, Chicks en Golden Wings.
3: Einde reclame.